0: Hier om het rijden, hè? Zo dat ze riep, man.
1: Hoe moet ze riep, man? Valraat, man, joh. Zo nog een rijtje.